0: 包括对手谁都怕的事的。
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top.

0: Tako ti se sviđa, Darašida.
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.